0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

als een mooi en groot geloof. Aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is er niet?

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: 360 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonatie meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kun jij zingen, dansen of acteren? Of lijkt het je vooral leuk om dat te leren? Musical theatergroep De Hanswijks zoekt nieuwe spelers van 12 tot en met 19 jaar. Ervaring is niet nodig, enthousiasme wel. Meedoen? Jongeren van 12 tot 19 jaar kunnen zich aanmelden voor de introductieperiode en audities via www.hanswijkers.nl onder het kopje aanmelden.

0: met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. AZ heeft zaterdag in Alkmaar met 5-2 gewonnen van Go Ahead Eagles. De koploper is na 4 wedstrijden nog altijd zonder puntenverlies in de eredivisie. Kwakman opende de score, waarna Edvardsen voor Go Ahead Eagles gelijk maakte. Daal bracht AZ opnieuw op voorsprong. Na rust liepen Schouten, Chavez en Daal verder uit. Serain deed nog iets terug voor Go Ahead. Een nieuwe uitspraak van de Raad van State geeft Heilo meer ruimte bij het bestemmingsplan voor 1285 woningen in Zandzoom. De gemeente hoeft niet langer te wachten op een provinciaal stikstofmaatregelenpakket. Eén juridisch obstakel is daarmee weggenomen. Het plan heeft echter nog geen natuurvergunning. Het is nog niet duidelijk of de oude dino-glijbaan uit de Mare terugkeert als kunstwerk in Alkmaar. De maker heeft daar mogelijk zeggenschap over, maar niemand bij de gemeente weet na ruim 40 jaar nog wie de stegosaurus maakte. De gemeente doet onderzoek om de maker te achterhalen. De oogsttijd is begonnen met meer landbouwvoertuigen op de weg en kans op gladde wegen door modder. Boeren zijn verplicht wegen schoon te maken, maar dat lukt niet altijd meteen. Onder het motto toon begrip, raak niet in de slip, wordt verkeer opgeroepen rekening te houden met landbouwverkeer. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: agenda.
1: Tot en met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 5:00 's middags.

0: boksclub Vermooi trapt het nieuwe seizoen af op dinsdag 1 september. Wie altijd al eens heeft willen boksen is van harte welkom om een gratis proefles te volgen in Dorpshuis de Hanswijk in Egmond aan de Hoef.
1: Uno, dos, tres.
2: It's been a

0: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Art Gallery Tabenk aan de Plein in Bergen organiseert een ochtendmodel tekenen en driedimensionaal klei schetsen. Het evenement is bedoeld voor zowel beginners als ervaren tekenaars. Deelnemers mogen eigen materialen meenemen. Wie dat niet heeft, kan ter plekke materiaal huren of kopen. Van klei tot houtskool en papier. De deuren zijn open vanaf 9 uur 's morgens. De sessie loopt van 9:30 tot 12 uur. Aanmelden kan via judith@gmail.com.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Houd de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. AZ heeft zaterdag in Alkmaar met 5-2 gewonnen van Go Ahead Eagles. De koploper is na 4 wedstrijden nog altijd zonder puntenverlies in de eredivisie. Kwakman opende de score, waarna Edvardsen voor Go Ahead Eagles gelijk maakte. Daal bracht AZ opnieuw op voorsprong. Na rust liepen Schouten, Chavez en Daal verder uit. Seray deed nog iets terug voor Go Ahead. Een fietser is zaterdagochtend gewond geraakt op de Zomerweg in Castricum. De fietser had voorrang, maar werd door een automobilist over het hoofd gezien en aangereden. Hij liep een flinke hoofdwond op en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht. De politie hield vrijdagavond extra controles op de kermis in Alkmaar. Het kermisterrein is aangewezen als veiligheidsrisicogebied, waardoor bezoekers preventief gefouilleerd kunnen worden. De controles waren vooral gericht op wapens, munitie en messen. Gemeente Alkmaar werkt aan plannen om van de kanaalkade een 30-kilometer zone te maken. Dat moet de veiligheid verhogen en het verkeersgeluid halveren. In de tussentijd zoekt het college naar betere handhaving, waarbij camera's worden overwogen die te luide voertuigen vastleggen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. En IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker één persoon om het leven gekomen. Vijf andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. En de brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog, het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Seferin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. En toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de IceSave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: mis het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. AZ heeft zaterdag in Alkmaar met 5-2 gewonnen van Go Ahead Eagles. De koploper is na 4 wedstrijden nog altijd zonder puntenverlies in de eredivisie. Kwakman opende de score, waarna Edvardsen voor Go Ahead Eagles gelijk maakte. Daal bracht AZ opnieuw op voorsprong. Na rust liepen Schouten, Chavez en Daal verder uit. Seray deed nog iets terug voor Go Ahead. Een fietser is zaterdagochtend gewond geraakt op de Zomerweg in Castricum. De fietser had voorrang, maar werd door een automobilist over het hoofd gezien en aangereden. Hij liep een flinke hoofdwond op en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht. De politie hield vrijdagavond extra controles op de kermis in Alkmaar. Het kermisterrein is aangewezen als veiligheidsrisicogebied, waardoor bezoekers preventief gefouilleerd kunnen worden. De controles waren vooral gericht op wapens, munitie en messen. Gemeente Alkmaar werkt aan plannen om van de kanaalkade een 30-kilometer zone te maken. Dat moet de veiligheid verhogen en het verkeersgeluid halveren. In de tussentijd zoekt het college naar betere handhaving, waarbij camera's worden overwogen die te luide voertuigen vastleggen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: @velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. En op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. Eén persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. En de elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een fietster is zaterdagochtend gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Dampvergeestlaan in Limmen. Ambulancepersoneel controleerde haar ter plaatse. Ziekenhuisvervoer was niet nodig, maar zelf naar huis fietsen lukte door de pijn niet. Een agent bracht de fiets naar huis. De vrouw kreeg zelf een rit in de politieauto. Een nieuwe uitspraak van de Raad van State geeft Heilo meer ruimte bij het bestemmingsplan voor 1285 woningen in Zandzoom. De gemeente hoeft niet langer te wachten op een provinciaal stikstofmaatregelenpakket. Eén juridisch obstakel is daarmee weggenomen. Het plan heeft echter nog geen natuurvergunning. De proef met de nachttrein tussen Alkmaar en Amsterdam wordt met een jaar verlengd tot en met 2027. De trein blijft in de weekenden rijden. Alkmaar wil zo beter kunnen beoordelen hoeveel reizigers gebruik maken van de trein. De tussenstop in Uitgeest blijft dankzij een bijdrage van die gemeente. De omgevingsvergunning voor een opstelterrein voor treinen bij de Vaandel in Herugowaard is ingetrokken. ProRail voegt de gemeente hierom na het verliezen van een rechtszaak van omwonenden vanwege een ontbrekend geluidsonderzoek. De plannen voor het opstelterrein blijven wel op tafel liggen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Broster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. TopRooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. TopRooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. En op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. En Aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen, omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
1: Privéplaat. De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
3: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
1: Op Radio 80.
4: De Huis, Tuin en Keukenshow.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Alkmaar heeft een nieuwe kinderburgemeester, Isolde Visser, leerling van groep 8 van basisschool Pello in de Spoorbuurt. Zij is de zesde kinderburgemeester van de stad en vervult de functie een jaar lang. Haar voorganger Bo Schmid nam afscheid met de opening van de kermis. AZ heeft zaterdag in Alkmaar met 5-2 gewonnen van Go Ahead Eagles. De koploper is na 4 wedstrijden nog altijd zonder puntenverlies in de eredivisie. Kwakman opende de score, waarna Edvardsen voor Go Ahead Eagles gelijk maakte. Daal bracht AZ opnieuw op voorsprong. Na rust liepen Schouten, Chavez en Daal verder uit. Seray deed nog iets terug voor Go Ahead. Een nieuwe uitspraak van de Raad van State geeft Heilo meer ruimte bij het bestemmingsplan voor 1285 woningen in Zandzoom. De gemeente hoeft niet langer te wachten op een provinciaal stikstofmaatregelenpakket. Eén juridisch obstakel is daarmee weggenomen. Het plan heeft echter nog geen natuurvergunning. De proef met de nachttrein tussen Alkmaar en Amsterdam wordt met een jaar verlengd tot en met 2027. De trein blijft in de weekenden rijden. Alkmaar wil zo beter kunnen beoordelen hoeveel reizigers gebruik maken van de trein. De tussenstop in Uitgeest blijft dankzij een bijdrage van die gemeente. En tot zover het nieuws uit de regio.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. 4 mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Mede in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
4: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Dijk en Waard heeft de vergunning voor het nieuwe spooremplacement bij Rugo Waard ingetrokken op verzoek van ProRail. Omwonenden verzetten zich al eerder tegen het plan via de rechter. ProRail wil nu een geheel nieuwe vergunningsaanvraag indienen die voldoet aan actuele regelgeving. Voetbalclub Vroda uit Sint Pancras kan pas half oktober weer op eigen velden spelen. Een niet werkende pompinstallatie zorgde ervoor dat de nieuw aangelegde velden nog niet volgroeid zijn. Ook netcongestie speelt de club parten. Vroda voetbalt voorlopig op velden van naburige clubs. Een fietser is zaterdagochtend gewond geraakt op de Zomerweg in Castricum. De fietser had voorrang, maar werd door een automobilist over het hoofd gezien en aangereden. Hij liep een flinke hoofdwond op en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht. De politie hield vrijdagavond extra controles op de kermis in Alkmaar. Het kermisterrein is aangewezen als veiligheidsrisicogebied, waardoor bezoekers preventief gefouilleerd kunnen worden. De controles waren vooral gericht op wapens, munitie en messen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. De Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: velvetmusic.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Agents die werken, Agent 24.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egel.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're

0: Slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hogesnelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam erbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Ja, en terwijl de wereld terugslaat met de ene na de andere natuurramp, zitten wij weer veilig en gezellig onder het Zuiderzeilzand bij Souvenirs. De crisismuziekshow van en door Nico de Graaf, vol Americana, rotsmuziek en je mooiste muzikale herinneringen.
4: All the snow is turned to water. Christmas days have come and gone.

Kustenduinstreek. Rest van Nederland. Hello Europe, hello world. En good morning USA en Canada. Ja, fijn dat jullie er weer zijn bij deze 986ste souvenirs. En ook deze week kreeg ik weer leuke mailtjes, onder andere van Marty uit het Engelse Dover. Marty vond een vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk onvindbare naald in onze Pick-up Naald webshop en op zijn factuur een PS-show voor souvenirs. Hij is nog altijd super blij met de naald, maar mailde me deze week feitelijk nog blijer te zijn geworden dat hij daarmee ook souvenirs heeft gevonden. A unique show, zo schreef hij, with splendid music. Ja, hij luistert samen met zijn vrouw Betty en een steeds grotere groep familie en vrienden wekelijks naar de show during hun weekly happy hour. Ja, dat vieren ze traditioneel daar, kan eigenlijk in Dover, iedere zondagmiddag telkens weer bij een van de anderen thuis. Nou, Betty is komende dinsdag op 1 september jarig en hij vroeg me haar vandaag in souvenirs te verrassen met een mooie song. En daar hebben we het straks even verder over, ja. Want ook vandaag begonnen we natuurlijk weer met onze eigen John Prine. Die postuum, maar wel weer met mijn levendige hulp, de prachtige tune van de showzong Souvenirs. Souvenirs is in deze barre tijden een wekelijkse crisismuziekshow met passie en liefde geproduceerd en gepresenteerd door mij, Nico de Graaf. En heb je een vraag, een opmerking, een felicitatie, een ruggensteuntje, een tip of een verzoekje, stuur dan net als Marty een gezellig mailtje aan Nico. En dat schrijf je precies zoals je het zegt, N-I-K-O, apenstaartje rtv80.nl, oftewel nico@rtv80.nl.

0: wordt gezongen. Ja, Van Morrison, die eigenlijk George Eben Morrison heet, was flabbergasted dat we hem helemaal vanuit de Nederlandse bergen naar Belfast zijn gekomen om hem te feliciteren. Ja, en Van de Man, die al helemaal in de herfstmoed zit, ja, trakteer ons op een heerlijke Guinness van de tap. En daarna samen met zijn vriend Brian Kennedy op het prachtige When the Leaves Come Falling Down. En wat gebeurde er nog meer in week 36, oftewel de overgangsweek van augustus naar september? Nou, in deze week van 1931, inmiddels 95 jaar terug dus, bracht de Radio Corporation of America, kortweg RCA, de allereerste langspeelplaat op de markt. Ja, deze LP was al gemaakt van een soort kunststof, dus niet meer dat bakkeliet, maar moest nog wel op 78 toeren worden afgespeeld. 8 minuten per kant kon er op deze plaat, wat al een enorme verbetering was in vergelijking met de maximale 3 minuten van een gewone 78 toerenplaat. En de plaat was volgespeeld door het huisorkest van RCA, het Victor Symphony Orchestra, met stukken uit de opera Carmen van Bizet. Ja, we hebben tot 1948 moeten wachten op de eerste echte mini-groove LP die we nog altijd kennen. Ja. 25 jaar daarna, in deze week van 1956, en dat is dus precies 70 jaar terug, werd de dijk gesloten om de toen nieuwe IJsselmeerpolder oostelijk Flevoland. Hadden we er zomaar zonder oorlog of andere ellende ruim 540 vierkante kilometer land bij veroverd. Ja, en tenslotte maakte de wereld in deze week van 1997 kennis met de Google zoekmachine. Ja, en dat is dus nog maar 29 jaar terug. En dat voor iets waarvan hele volkstammen zich een leven zonder zo'n zoekmachine nog nauwelijks kunnen voorstellen. Maar 29 jaar geleden wist eigenlijk nog niemand wat een zoekmachine was en hadden we ook nog geen idee wat je er eventueel mee kon of moest. Ja. Vanuit Ierland snel die Atlantic over naar het vandaag broeierig hete Asheville in North Carolina. Het is hier ook grijs, maar dan met tropische regen- en onweersbuien bij een temperatuur net tegen de 30 graden. En ook Malcolm Holcomb heet die man, is verrast dat we helemaal vanuit dat verre Nederlandse bergen naar hem toe zijn gekomen om hem te feliciteren. We kregen hier een bourbon whisky. En Malcolm, die helemaal klaar is met die club criminele zakkenvullers in het Witte Huis, trakteert ons op zijn geweldige protestsong By the Boots.
1: Don't take away my guns and bullets. Don't you leave me here to die. Down here in this old bunker, full of fear and a crazy mind. Full of fear and a crazy mind.

En vanuit dat benauwde Asheville gingen we dat naar het nog een tandje benauwdere Miami in Florida. Het is hier dik boven de 30 graden met bijna continu tropische regen en onweersbuien. Ja, global warming slaat hier flink toe. Ja, en het allerergste is dat het 's nachts eigenlijk nauwelijks meer afkoelt. Overdag 34, 's nachts 32 graden. Ja. Maar in het optrekje van de zingende drummer van de Mavericks, Paul Deacon, merk je er gelukkig helemaal niks van. Nee, het is hier zelfs een beetje fris als je binnenstapt. En Paul viert hier vandaag zijn 67ste verjaardag, dan ook lekker binnen met een gezellig feest. En ook hier zijn ze flabbergasted als ze ontdekken dat we Paul helemaal vanuit de Dutch Mountains zijn komen feliciteren. Ja, we kregen een margarita. En Paul, die inmiddels ook helemaal klaar is met de grillen van Trump, trakteerde ons op de heerlijke Mavericks hit Fool Number One. Ja, dan kunnen we voordat onze... Ja, dat moet, ja, dat past nog wel, ja. Voordat onze nieuwscollega's weer ingrijpen, nog net even naar het Californische Big Sur. Waar het gewoon lekker zomerweer is voor de tijd van het jaar. Zonnig, weinig wind en een mooie rond de 20 graden, ja. Kijk, dat is stukken beter uithouden dan die benauwde hitte daar in North Carolina en Florida. En in zijn ranch net buiten Big Sur viert Al Jardine samen met zijn Mary Ann, familie en vrienden, vandaag zijn 84ste verjaardag. En Al, die samen met de broertjes Wilson de Beach Boys heeft opgericht, zit momenteel midden in een tournee met de Pet Sounds Band. Ja, om de muziek van de Beach Boys een beetje levend te houden. Maar vandaag niet, hè. Vandaag is hij lekker thuis en viert hij gezellig zijn verjaardag. Maar ook hier zijn ze verbluft dat we Els verjaardag in dat verre Nederlandse bergen niet zijn vergeten. We kregen hier zo'n hippe frozen welkomstcocktail in zo'n diep bevroren glas, je weet wel. En als ik Els vertel dat mijn favoriete Beach Boys song het nog altijd prachtige God Only Knows is, pakt hij dat Pet Sounds album uit zijn platenkast en laat de naald in de groef zakken.

0: van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten, zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten en check douane.nl/internetaankopen.
1: Regio Nieuws, sport, de agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard, met de ochtend middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard, elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard, hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Alkmaar heeft een nieuwe kinderburgemeester, Isolde Visser, leerling van groep 8 van basisschool Bello in de Spoorbuurt. Zij is de zesde kinderburgemeester van de stad en vervult de functie een jaar lang. Haar voorganger Bo Schmid nam afscheid met de opening van de kermis. AZ heeft zaterdag in Alkmaar met 5-2 gewonnen van Go Ahead Eagles. De koploper is na 4 wedstrijden nog altijd zonder puntenverlies in de eredivisie. Kwakman opende de score, waarna Edvardsen voor Go Ahead Eagles gelijk maakte. Daal bracht AZ opnieuw op voorsprong. Na rust liepen Schouten, Chavez en Daal verder uit. Seray deed nog iets terug voor Go Ahead. Een fietster is zaterdagochtend gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Dampvergeestlaan in Limmen. Ambulancepersoneel controleerde haar ter plaatse. Ziekenhuisvervoer was niet nodig, maar zelf naar huis fietsen lukte door de pijn niet. Een agent bracht de fiets naar huis. De vrouw kreeg zelf een rit in de politieauto. Het is nog niet duidelijk of de oude dino-glijbaan uit de Mare terugkeert als kunstwerk in Alkmaar. De maker heeft daar mogelijk zeggenschap over, maar niemand bij de gemeente weet na ruim 40 jaar nog wie de stegosaurus maakte. De gemeente doet onderzoek om de maker te achterhalen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Ja, onder het nieuws keerden we terug naar Europa. Ja, ja, en kwamen in een zomerspelein op een heerlijk feest in de tuin van Peter Fox terecht. Het is hier zonnig vandaag met een mooie 25 graden. Dus perfect om Peters 55e verjaardag lekker buiten te vieren. Ja. En ook de familie Fox was vereerd dat we Peter juist vandaag vanuit dat mooie bergen aan Nederland zijn komen feliciteren. Ja, ze hebben namelijk een bijzondere band met bergen. Ja, ja. Ze zijn er net weer geweest, maar ze komen elk jaar een paar weekjes bij ons vakantie vieren. Ja, en we kregen zo'n Kustrietser zwartsbier van ze. En Peter trakteerde ons op de droom van elke Duitser. Haus am See, zijn zomerrit uit 2008. En de afgelopen week is er weer een muzikale heldin van mij van het toneel verdwenen. Ja, Dolly Parton. Een echte American Dream vrouw die geheel op eigen kracht vanuit een straatarm gezin gewoon heerlijk rijk geworden is. Ja, met en daarbij altijd zichzelf is gebleven. Als eerbetoon aan deze powervrouw gaan we even terug naar 1971. Ja, Dolly is 25 en heeft net een nieuw album uitgebracht. En van dat album zingt ze haar prachtige autobiografische titelsong. Coats of Many Colors.

Ja, en naar het waar gebeurde verhaal van Dolly Parton over de jas die haar moeder uit kleine stukjes stof voor haar maakte. Het prachtige Coat of Many Colors. Kwamen we met dat Freedom Child van Billy Joe Shaver uit bij het thema van deze week. In de komende weken is het alweer 82 jaar geleden dat de slag om de Schelde begon. Ja, en dat was feitelijk het begin van de bevrijding van Nederland. En dat is weer prachtig iets om bij stil te staan. Want historisch gezien zijn er op dit moment meer oorlogen en gewapende conflicten op de wereld dan ooit tevoren. Terwijl wij hier in de Lage Landen nog nooit eerder in onze geschiedenis zo lang in vrede hebben geleefd. Zonder meer een van de positieve effecten van dat verenigde Europa. Daarnaast start over enkele weken de 57ste Vredesweek. Van 19 september tot 27 september met als thema niets doen is geen optie. Ja, dus daarom vandaag een souvenirs waarin naast oorlogen, crisissen en de waan van de dag ook vrijheid en vrede als een rode draad doorheen lopen. En dan nogmaals terug naar 1971. Een belangrijk jaar als je erover nadenkt. Generatiegenoot John Lennon droomde toen al hoe mooi de wereld zou zijn zonder grenzen, landen, nationaliteiten, religies, bezit en al die andere dingen waarvoor mensen bereid zijn elkaar de hersens in te slaan. Ja, luister maar even goed naar zijn nog altijd prachtige en nog immer actuele Imagine. Een song die in 55 jaar feitelijk nog helemaal niks aan zeggingskracht heeft ingeboet.

Wat zou het mooi zijn als John Lennon's droom voor een betere wereld Imagineers werkelijkheid zou worden, ja. Net als John droom ik daar feitelijk ook nog steeds van, ja. Dus gingen we met dat Imagine in het hoofd naar het Californische Cypress. Zomerresidentie van Iris Dement en haar man Greg Brown. Ja, Iris legde ons in het leerzame Wasteland of the Free Heaven uit dat vrede en veiligheid helemaal niet gemakkelijk en vanzelfsprekend zijn. Ja, wat nou als jouw vrijheid om dingen te doen of te laten de vrijheid van een ander weer beknot of inperkt? Ook dit weer een zeer actuele song voor onze gepolariseerde, ikgerichte samenleving, waar we vaak nauwelijks nog naar elkaar willen luisteren. Ja, en dan kunnen we, voordat onze nieuwscollega's de zaak weer overnemen, nog net even naar Montgomery in Alabama. Thuisbasis van de jeugdige Jamie Johnson. In een song die al geschreven is tijdens de Amerikaanse burgeroorlog legt Jamie ons even uit dat het een paar honderd jaar geleden ook al niet meeviel om de vrede te bewaren. Vrede is gewoon een ingewikkelde zaak en niet vanzelfsprekend. En iets waar je je leven lang voor moet blijven knokken, gewoon, ja. Hier is die, Jamie Johnson, en zijn prachtuitvoering van de traditional Rebel Soldier.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
5: Welkom terug bij Souvenirs. Schenk gouden glazen vol en leg de zakdoekjes maar weer klaar, want hier is het tweede uur van een zeer vredige Souvenirs. Souvenirs is een recht uit het hart crisismuziekshow met passie en liefde geproduceerd en gepresenteerd door mij, Nico de Graaf. En heb je een vraag, een opmerking, een tip, een verzoekje, stuur dan een gezellig mailtje aan Nico. En dan schrijf je precies zoals je het zegt, N-I-K-O, apenstaartje rtv80.nl of telnico@rtv80.nl.

Ja, in dit tweede uur begonnen we met het verzoekje van Marty uit het Engelse Dover. Ja, waarover ik in de inleiding al sprak. Ja, Marty vond vorig jaar een in het Verenigd Koninkrijk ontwinbare naald in onze pick-up naald webshop en op zijn factuur een PS'je over souvenirs. Nou, hij is nog altijd super blij met de naald, maar mailden we deze week dat hij feitelijk nog blijer is geworden dat hij zo ook souvenirs heeft gevonden. A unique show, zo schreef hij, with splendid music. Nou, hij luistert samen met zijn vrouw Betty en een groeiend aantal familie en leden en vrienden wekelijks naar de show during our happy weekly happy hour, schrijft hij. Ja, traditioneel schijnen ze daar in Dover namelijk op zondagmiddag bij elkaar voor een wekelijkse happy hour bij elkaar te komen, telkens weer bij een ander thuis. Ja. En nu is Betty komende dinsdag op 1 september jarig. En hij vroeg me haar vandaag in souvenirs te verrassen met het heerlijke Last Cowboy Song van de Highwaymen. So Betty, congratulations with your birthday. Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson en Kris Kristofferson sang their wonderful Last Cowboy Song today, especially for you. Snel naar de Rump Arena in Lexington, Kentucky. Want daar staat hij voor ons klaar, hè? De country-gigant Garth Brooks. Om bijgestaan door ruim 25.000 enthousiaste fans even uit te leggen dat hij gelooft dat het uiteindelijk toch allemaal wel weer goed zal komen. Ja, hier is Garth Brooks en zijn energieke en hoopvolle We Shall Be Free.

Ja, en naar dat optimistische We Shall Be Free van Garth Brooks, ja. Hij gelooft dat het uiteindelijk na Trump toch wel weer wat normaler zal gaan worden. Dan gingen we van een stadion in Kentucky naar een intieme home studio in Nashville, Tennessee. We luisterden naar de singer-songwriter Margot Price en haar akoestische band The Price Tags. Ja. En Margot is een meisje met het hart op de juiste plek, die ongemerkt, zelfs in een song die op het eerste gezicht een liefdesliedje lijkt, kritiek op de huidige bewoner van het Witte Huis weet te stoppen. Ja, in het prachtige Klooster U, waar we ze juist naar luisterden, van haar recente album Hard-Headed Woman, zong ze bijvoorbeeld We Play the Jukebox When Democracy Fell. Ja, en zo is het maar net. Voor goede raad gaan we snel de Atlantic over naar het Engelse Burnley, thuisbasis van die fantastische band Chumbawamba. En als ik hem vraag of zij misschien een ideetje hebben hoe al die zinloze oorlogen kunnen worden gestopt, ja, kijk eens maar lachend aan en zingen

dat prachtige a cappella gezongen Words Can Save Us van Engelse Shambabamba. Ja, dat is feitelijk de oplossing voor ieder probleem tussen mensen. Ja. En daarna bekeken we het Engelse woord free is van de andere kant. Ja, maar behalve vrij betekent het in het Engels ook gratis, ja. Maar ook dat soort vrijheid is natuurlijk niet echt gratis, nee. Het thema van de komende Vredesweek is niet voor niets. Niets doen is geen optie, ja. Nog even terug naar het prachtige For Free, waar we zojuist naar luisteren. Ja, we hoorden David Crosby en de Texaanse singer-songwriter Sarah Jarosz. En zij legde de vinger even op de zere plek van dat andere free, ja. In hun geweldige uitvoering van het door Joni Mitchell geschreven For Free. Een song over kunstenaars waarvan veel mensen denken en vinden dat ze hun kunsten wel for free, gratis dus, kunnen uitvoeren. Ja, nee, zo zit dat niet natuurlijk. Nee, snel naar het Canadese Castor Center in Ontario, woonplaats van mijn muzikale held Fred Eaglesmith. En Fred, die eigenlijk voor ieder thema wel een song in zijn repertoire heeft, geeft ons nu even zijn nuchtere kijk op wat in de vorige eeuw de Koude Oorlog heette. Ja. En waar de huidige wapenwetloop weer in dreigt terecht te komen, als ik er zo naar kijk. Hier is Fred met zijn geweldige Cold War.

0: na dat prachtige verhaal van Fred Eaglesmith over de Koude Oorlog kon een vredesprogramma natuurlijk niet zonder de meester zelf. En Bob vroeg zich in zijn nog altijd aangrijpende blowing in de wind af hoe lang het nog duurt voor we eindelijk gaan inzien dat oorlog en geweld de wereldproblemen echt niet zullen oplossen. Nee, doordat steeds meer Amerikanen doorkrijgen dat Trump niks oplost, eigenlijk helemaal niks, maar iedere dag gewoon nieuwe problemen creëert, is deze song in de VS op dit moment super actueel en wordt door veel lokale radiostations weer als geuze song gedraaid. Waarmee het verdorie weer de allerhoogste tijd is voor onze nieuwsvrienden en collega's. Ja, even kijken. Dat gaat lukken, ja.
1: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Dijk en Waard heeft de vergunning voor het nieuwe spooremplacement bij Rugowaard ingetrokken op verzoek van ProRail. Omwonenden verzetten zich al eerder tegen het plan via de rechter. ProRail wil nu een geheel nieuwe vergunningsaanvraag indienen die voldoet aan actuele regelgeving. AZ heeft zaterdag in Alkmaar met 5-2 gewonnen van Go Ahead Eagles. De koploper is na 4 wedstrijden nog altijd zonder puntenverlies in de eredivisie. Kwakman opende de score, waarna Edvardsen voor Go Ahead Eagles gelijk maakte. Daal bracht AZ opnieuw op voorsprong. Na rust liepen Schouten, Chavez en Daal verder uit. Seray deed nog iets terug voor Go Ahead. Een nieuwe uitspraak van de Raad van State geeft Heiloo meer ruimte bij het bestemmingsplan voor 1285 woningen in Zandzoom. De gemeente hoeft niet langer te wachten op een provinciaal stikstofmaatregelenpakket. Eén juridisch obstakel is daarmee weggenomen. Het plan heeft echter nog geen natuurvergunning. De proef met de nachttrein tussen Alkmaar en Amsterdam wordt met een jaar verlengd tot en met 2027. De trein blijft in de weekenden rijden. Alkmaar wil zo beter kunnen beoordelen hoeveel reizigers gebruik maken van de trein. De tussenstop in Uitgeest blijft dankzij een bijdrage van die gemeente. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

zo begonnen we dit laatste half uur met een track van dat spikflinte nieuwe Stones album Foreign Tongues. Ja, de ballade Ringing Hollow, waarin Mick Jagger en de overige Stones kritisch vaststellen dat Amerika zo is veranderd. Dat ze het bijna niet meer herkennen en lang niet meer het Amerika is waar ze lang geleden verliefd op zijn geworden. Ja. Terug naar ons eigen Nederland, want ook Huub van der Lubbe en de overige mannen van de dijk hebben zo hun dromen. Ja, luister maar even mee naar hun prachtige Dat zou mooi zijn.

Ja, en dat was nog altijd geweldig. Dat zou mooi zijn van de dijk, ja. Gingen we naar het eerste Kim Kelly. Thuisbasis van die geweldige singer-songwriter Jimmy McCarthy. En ook Jimmy heeft diep nagedacht over vrede en vrijheid. Ja, hij ziet als oplossing van vele ellende die de mensen elkaar aandoen gewoon het opheffen van de grenzen. Ja, zoals hij ons uitlegde in het prachtige door hemzelf geschreven No Frontiers. En voor nog een mooi idee keren we nogmaals terug naar ons eigen Nederland. Naar Eindhoven om precies te zijn. Thuisbasis van die helaas overleden watchman Ad van Meurs. Die samen met Marianne Cornelie en de Belgische Ankie Keultjes de Folk Survival Club vormde. Ja, en ook zij hebben een prima idee voor een vredige wereld. Als we morgen nou eens allemaal de mensen om ons heen een prachtige, vreedzame dag bezorgen. En we herhalen dat met z'n allen iedere dag. Nou, dan verdwijnen de meeste wereldproblemen gewoon als sneeuw voor de zon. Hier zijn ze, de Folk Survival Club en hun prachtige Peaceful Day.

vanuit Eindhoven gingen we snel de oceaan weer over naar Ulster County in de steden New York in het dal van de Hudson. Ja, met een prachtig uitzicht over die Hudson staat daar het mooie optrekje van die fantastische singer-songwriter Natalie Merchant. Ja, en zij bezong in haar prachtige Motherland de vluchteling die om het vege lijf te redden alles heeft moeten achterlaten. Het lot dat momenteel meer dan 125 miljoen mensen op aarde treft, ja, een triest record. En als we er niet in slagen de opwarming van de aarde echt een beetje af te remmen of liefst te stoppen, ja, dan worden het er zonder twijfel nog veel meer. En ook hier geldt, niets doen is geen optie, nee. En dan zitten deze naar vrede snakkende souvenirs er toch alweer bijna op. Snel naar Glasgow voor de lieveling van Schotland en die verhuizende graaf, Amy MacDonald. Het meisje dat zoveel energie in haar muziek stopt, dat de wapens zwijgen als ze zingt. En ze vond het weer een heerlijk, vredige show vandaag. Want toen ik haar vroeg wat ze ervan vond, stak zij duim omhoog en zei: Give peace a chance, Nico, 'cause this is the life.

dit was dan weer Souvenirs. In deze barre tijden een wekelijkse crisismuziekshow van en door Nico de Graaf. Vol Americana, rootsmuziek en je mooiste muzikale herinneringen. Go in peace en blijf vooral gezond. Dan proberen wij dat ook. En horen jullie me volgende week weer. Zelfde zender, zelfde tijden. Voor weer zo'n bevrijdende Souvenirs. De show waar je blij van wordt.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. Twee vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd vierde op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag, daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

0: de Flashback Show vanavond. Geheel onverwachts overleed zangeres Dolly Parton op 80-jarige leeftijd. Om haar te herdenken hebben wij hier drie van haar beste nummertjes.
1: En we begonnen met Jolene. En hier is nummer 2, Joshua.

0: Joshua, een van wat oudere nummers. Maar ze zong niet altijd alleen.
1: Nee, ze zong ook met Kenny Rogers.
0: Islands in the Stream.

0: Dolly Parton.
1: Dat was de herdenking, hè, ja, van Dolly Parton.
0: Oh, ik wil nog even dat verhaaltje kwijt over de lookalike-wedstrijd.
1: Oké.
0: Okay. Dat was aan jou verteld.
1: Ja, dat heb je wel eens verteld, ja.
0: Maar ik ga het nou aan de luisteraar vertellen. Er was een wedstrijd uitgeschreven. En het motto was: wie lijkt er nu het meeste op Dolly Parton? En Dolly Parton, met haar eindeloze gevoel voor humor, schreef zichzelf in onder een schuilnaam. En wat denk je? Nou?
1: Geen idee.
0: Ze verloor.
1: Oh ja?
0: Ja. En toen ze zich bekend maakte wie ze werkelijk was aan de jury, toen schaamde ze zich natuurlijk de ogen uit hun hoofd.
1: Oh ja?

0: dat was een musical door een roosje met tover. En weet je wie daarin zat?
1: Nee.
0: Welke band?
1: Nee.
0: Nou, nee. K3 hebt erin meegedaan.
1: Oh, het klonk ook een beetje als K3.
0: Ja, hè?
1: Ja. En we dachten, ik wil Ron ook even bedanken. Ja. Ron van Popeye, als er een musical binnenkomt en hij denkt, ze heeft hem niet, dan houdt hij hem altijd even voor je vak.
0: Ja, dus, dat klopt, hè.
1: Dus Ron, hartstikke bedankt.
0: Maar we gaan nu naar Look & Clash. Ja. Brandy.

0: Ja, nou, dan gaan we maar naar de volgende.
1: Ja, zeg het maar.
0: Ja, mag ik het zeggen? Nou, Mark Hamilton, kom jij to use? Kom jij door to use of zoiets? Moeilijke tekst.
1: Nou, ik zet hem wel even op. Comme j'ai toujours envie de mee. Ja, het is heel moeilijk.
0: Frans zeker.
1: Frans, ja.

0: je toujours envie d'aimer dat.
1: Ja, maar het is toch moeilijk uit te spreken.
0: Ja, het is
1: apart. Maar, naar welke gaan we nu, hè?
0: Ja,
1: nu
0: dat
1: gaan we naar Johnny
0: af, ja.
1: En Rijk, hè? Met wat een familie.
0: Ja.

0: nummertje.
1: Ja, het is een bewerking van een Engelstalig nummer. En dan heet het My Little Lady. En dan is die van de Tremolo's, maar die is lang niet zo komisch.
0: Wat hebben we nou mee? We hebben nou Elvis Presley, hè?
1: Oh, romantisch. Wacht even. Moet ik even
0: mijn lonsoom.
1: Even mijn smoetje aanzetten. Even.
2: And now smooth listening on the Big Sound Station.

0: Ja, prachtig. Dat was Elvis Presley met Are You Lonesome Tonight. Wel een mooi nummertje.
1: Ja, romantisch. Gevoelig.
0: Nou, dan gaan we nu naar Time Bandits. Live It Up.

0: nummer gaan we nu, Jurriaan? Want we hebben weer vanavond mooie nummertjes, hè?
1: Ja, we hebben weer uitstekende platen. Maar ja, we hebben met z'n tweeën ook zo'n enorm archief.
0: Ja.
1: Want jij hebt van wat musicals en country en dat soort dingen betreft, heb jij een gigantisch archief en ik weer.
0: En jij weer van de jaren 60, 70.
1: Ja. Dus ja, keuze genoeg zou ik zeggen. En dan komen ze nog met Janice hier aan zetten. Nou ja, run too fast and fly too high.

0: dan is het nu weer tijd geworden voor de rubriek musical. Ja, en vertel dat verhaaltje nou maar eens even.
1: Ja, nou, het gaat over Anastasia.
0: En wij hebben hem gezien.
1: En dat hebben wij gezien. En Anastasia, dat is vergeleken met de film, hè?
0: Ja.
1: Maar wij hebben hem toen gezien.
0: In Scheveningen.
1: In Scheveningen. Toen kwam de coronatijd. Dus daarna was hij helemaal gestopt.
0: Ja. Net op het randje waren wij nog op tijd om hem te zien. En toen kwam de corona en toen werd de hele voorstelling afgelast. Dus het heeft me een centen gekost, joh.
1: Het heeft heel veel gekost. Het was een dure voorstelling.
0: Wat gaan we nu draaien?
1: Nou, we gaan nu van musical Anastasia, Roddel in Sint-Petersburg.

een zware reis. Zwaar als de ketenen van de Romanovs. 3 eeuwen lang hebben die ons geknecht tot we ze afwierpen. Nu smeden we samen een nieuw Rusland. Een eerlijk, menselijk Rusland. Door heel de wereld benijd. Dat is onze belofte. Van Rus tot Rus. Het tsaristisch Sint-Petersburg is nu het volkse Leningrad. Ze noemen het Leningrad, maar het blijft gewoon Petersburg. Niet meer naar

0: Gewoon de uitlaat van een truck, kameraad. Meer niet. Die tijden zijn voorbij van broeder tegen broeder. Wij hoeven nergens meer bang voor te zijn. Je trilt. Er is een theesalon hier vlakbij. Laat me je...
1: Dank u.
0: Waarom zo'n haast?
1: Ik wil mijn baan niet kwijt. Er is...

0: om aan die oude dame te laten zien.
1: Om Anastasia te zijn heb je iets meer nodig dan een tiara, Dimitri.
0: Niet veel meer. Hey, denk aan hoeveel mensen jij hebt belazerd. Hoeveel kost die speeldoos?
2: Oh, de speeldoos. Oh, dat is een authentieke Romanov. Die zou ik nooit kunnen verkopen.
0: Twee blikken bonen, kameraad.
2: Verkocht.
0: Geloof jij in sprookjes, Vlaat?
2: Ooit.

0: Anastasia.
1: En dan heb ik nu een nummer uit een tv-serie. En die tv-serie, oh ja? Daar kan iedereen na jaren en jaren dat die geweest
0: niks
1: is...
0: Niks vinden, toch?
1: Ja.
0: En wat voor nummer is dat? Welke serie was het?
1: Ja, zuster, nee, zuster.
0: Oh.
1: Ja. En dit is de slechterik. Dit is Dick Swiddas. Ah. Die man boordevol.
0: Oh ja.
2: Geld, alles kun je doen met geld. Een diamanten speld of 60 paraplu's van zij, allemaal op een rij. Niet dat ik dat hoef, daar heb ik toch niks aan. Maar ja, het kan, het kan, het kan. Geld, geld, geld. En als ik het heb, dat geld, dan zeg ik, hoeveel kost die auto? 10 mil, wat een koopje zeg. Nee, hij hoeft niet voor de...

0: Alles kun je kopen voor geld. Een heel voetbalveld met heel het Ajax elftal erbij. Allemaal op een rij. Niet dat ik dat hoef, ik doe er toch niks mee. Maar ja, die deed.
1: Geld. En als ik het heb, dat geld.
0: Dan zeg ik, hoeveel kost die raceboot? 20 mil, wat een schijntje zeg. Nee, daar hoeft geen papiertje om. Ik scheur er subiet mee weg. Naar de Riviera. Naar de Riviera.
1: En als ik het heb, dat geld.
0: Dan zeg ik, hoeveel kost dat vliegtuig? 50 mil, wat een koop.

0: de Riviera. Naar die fijne, hippe Riviera. Naar die mooie, blauwe, zonnige Riviera.
1: Maar ja, over Dick Swinnige, zeg. Huh? Jij hebt hem toch ook in het echt gezien?
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Jij kon hem in het echt, toch?
2: Ja, ik kende hem wel. Ja, hij kwam altijd in een kroegje in de Jordaan. Daar kwam hij altijd naar de voorstelling. Dus,
1: oh ja.
2: Dus daar zat hij. En dan bleef hij wel eens in zijn rol hangen, hè?
1: Toch wel?
2: Ja.
1: Nou, dat is toch leuk. Ja. Nou, waar gaan we nu naartoe?
2: Tony Christie, Amarillo.

0: Thirsty en Is This The Way To Amarillo.
1: Dan gaan we nu naar Frans Bauer, hè?
0: Ja. Frans Bauer, en heb je heel even voor mij...

0: jobrooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Apkoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

0: Holland Gang. En she is fresh. En
1: welkom bij deel 2 van de Flashback Show.
0: Ja, en dit nummer, dat is ooit nog eens voor een reclame voor slasaus, geloof ik, gebruikt.
1: Ja. Ja. Nou, naar welke gaan we nu?
0: Even een stukje tune, hoor. Om er even in te komen. ik heb hier een hele mooie klaarliggen van Kayak. Seagull, oftewel zeemeeuw.

0: Michael Zeemeeuw, ja, die hebben we hier genoeg, hè?
1: Ja, zeker. In de kust- en duinstreek, daar hebben we heel veel zeemeeuwen. En ik moet altijd zo vreselijk lachen als er iemand met een broodje met een of ander loopt.
0: En dan neemt hij
1: een duikvlucht en dan pikt hij dat broodje weg. Ik kan er niks aan doen, maar dan kan ik mijn lachen niet houden. En sommige mensen worden ook boos, hè? En dan vind ik het nog leuker.
0: Maar goed, we gaan weer naar het thema musicals.
1: Ja.
0: En we hebben jazz meegenomen. I Know Him So Well.

0: dit was de musical Jazz. En dan gaan we nu naar tweede Chris, Dirty Old Man.
1: Leuk hoor.

0: Als je me uit wil schelden, doe het dan gewoon. Ga dan niet zo'n plaatje van Dirty Old Man zitten
1: draaien. Nou, dat doe ik gewoon, hè, ja.
0: Wat krijgen we nou? Even kijken hoor, de Hoest Compilation.
1: Ja, de Hoest Compilation of zo. Met Rock de Boom.

0: Speciaal voor alle mensen die gauw last hebben van zeeziekte, was dat Rock the Boat van de Hughes Corporation.
1: Ja, yeah. En we gaan nu naar Sheriff Dean.
0: Do you love me?

0: Shevdin, do you love me? En dan nu de zingende kikker.
1: Oh ja, de zingende kikker.
0: Ja, dat weet je van het filmpje op televisie. Zo'n
1: Love is all.

0: beestjes in kijken.
1: Twee. Ja, er zaten allerlei beestjes.
0: Allerlei beestjes, hè?
1: Er in die tekenfilm.
0: Ah, het is wel een leuk nummertje.
1: Ja, zeker. Nu over een... Ja, over een bandje uit de studententijd van Albert Hammond. Want dat is de mode in Amerika als je afstudeert om dan ook een plaatje te maken.
0: Oh ja?
1: Ja, zeker.

0: Ja, ja, ja, ja.
1: En nou gaan we naar La Belle, hè?
0: Ja, en dan zit ik met een dilemma. Want het is niet echt een musical nummer. Want nee. Toen het uitkwam was er nog geen sprake van een musical.
1: Maar ze hebben het wel in de Moulin Rouge.
0: Ja, nou ja.
1: Dus we gaan naar Lady Marmalade.

0: geweldig nummertje, hè, dit.
1: Ja. Het was een singeltje dat was afkomstig van hun eerste album. En het album heette Nightbirds. Het is maar even dat u het weet. Annemarie David Tute reconnaîtra.

0: En het is weer tijd voor de musical.
1: Ja, we hebben nou de musical. Siske de Rat, ken je die nog?
0: Ja, met Danny de Munk, toch?
1: Danny de Munk, ja. Daar hebben we de musical nu van mee. En we hebben dan het nummer. Het is in september.
2: Een huisje wel tevreden.
3: Vader!
2: Hé, stinkert! Waarom was je niet in de haven? Ik had je toch geschreven wanneer ik thuis zou komen?
3: Ik heb al maandag een kaart in de gaat.
2: Wat?
3: Heb je nog spannende avonturen meegemaakt?
2: Ah, reken maar. We werden opgevreten door de kannibalen.
3: Echt?
2: Ja, gelukkig waren ze een hele dikke missionaris. Konden ze 3 dagen van smullen. Wat gaan we doen? Jij mag kiezen.
3: Apenskraken.

0: Zeg, ik heb de geldpins niet.
1: Oh, pap, ik heb zo'n trek in de ijs.
0: Nee,
1: ik... Hier, jochie, neem het mijne maar.
2: Ja, dat was Siske de
3: Rat. Ja, en Artus in september.
2: Ja.
3: Ik vind het leuk.
2: Maar nu gaan we naar Rod Stewart. Tonight is the night.

0: Tonight on the Town heet het album. En dat was Tonight is the Night van Rod Stewart. Ja, welke krijgen we nu, Ingrid?
1: Ja, we gaan nu naar...
0: Mark Knopfler.
1: Knopfler, sailing to Philadelphia. Dus we gaan naar Philadelphia toe.
0: Ja.

0: Dat was ook een mooi nummertje. Ja,
1: raar nummertje wel, hè, weet je.
0: Maar we gaan nu naar het laatste nummertje. En dat is ook een beetje eigenlijk gouden ouwe, hè. Boudewijn de Groot. Dat doen nu Boudewijn de Groot. Beneden alle pijl. En tot volgende week bij de Flashback Show. Of bij 80 aan tafel. Tot volgende week.

0: DT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Boksclub Vermooy trapt het nieuwe seizoen af op dinsdag 1 september. Wie altijd al eens heeft willen boksen is van harte welkom om een gratis proefles te volgen in Dorpshuis de Hanswijk in Egmond aan de Hoef.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Houd de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De politie staat donderdag 3 september op de markt in Egmond aan Zee om met inwoners in gesprek te gaan over milieucriminaliteit. Het thema is minder zichtbaar dan andere vormen van criminaliteit, maar de impact is groot.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigde vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag moesten Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag. En dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.